0: mwiri wariko
1: pade majuku yengele ne mangele kunlo pade majuku yengele ne mangele kunlo nabalo nabalo nabalo.